0: Baay dem ba waar njaay, waaru njaay, waaru wako yobbu geej, ko xolaan ya ko may ndox, mu naan ba mandi.
1: Rabbi Alla ya ko sangak njor,
0: waaru waar.
1: War dem na geej.
0: Waaru waar. War dem na geej samba. Guro gor bu kenn daw.
1: Bu kenn nani.
0: Yaay faatu fatalikul. Lima la waxon biig. Bunaat tange. Mane bunaat tange.
1: Bunaat tange.